Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, die internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

maar het banken zien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons het zelfs in jou. Ongelukkig gaan het nou, maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons in toevallig bezin. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Als allemaal makkels fouten, maar dit is moest normaal. Gelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het gaat wel eens te denken, nou dat alles wat gebeurde daar.

Blikken fel, vatskaars of spoor. Maar die choppie en die doppie en die zon maakt het ons verloor. Toe vat ons een breek, want ons is dik gevreed. Toe maak om drie saliehoutjes bij mekaar, laat ons weer gaan steek. Hy toch. En die bakkie staan in idle, recht om verder te jag. Toe kom om drie stuk plooi alweer en sê kerels, wow, wacht geslag.

is, maar dit moet gaan haal word. Gelukkig is het baie naby aan my. Nou ja, die bruilof van die jaar. Ja, ek wonder wie van julle, nee, ek gaan nie vra nie, los het. Maar is die bruilof van die jaar, sê Krispies.

Lekker, Anton Leroux met Anita. Nou ja. Ja, en ja, ek kan julle baie stories vertel van Anton. Goeie maatjie. Jeval Winkelried, ek het lanklaas van sy musiek gespeel. Hy is by in Switserland en hy stuur gereeld vir gaan groot radio boodskapies en musiek en kersfeest boodskappe en persoonlike boodskapies. Ag, is net lekker om van hom te hoor, al die pad in Switserland uit. En hy luister ook vir gaan groot radio. Nou maar kom, jou, ek speel een nummerkie van jou. Die legende van vier kersen. En geniet het, hier is hy.

0: radio.
1: Internet radio met style.
2: Van Groot Radio.
3: Internet radio met style.

0: us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to music@haankruitradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@haankruitradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, Splinter nieuwe enekie van Fat Man, en sy naam is Willa Capella.

Ja, Splinter nie weet eenetjie van Fat Man. Nou, my beker se groen lig is daarom nou aan, my sekretaresse het om my uitgehelp in daai proses en baie dankbaar daarvoor. Het enige iemand anders al daai ouderdom bereik waar jy gewig optel as jy net asemhaal? Ja, Gerard Supra met Come Saturday.

haren, een beetje grijzer. Zo staat die tijd, ons wordt een beetje wijzer. Ik ze getuigen van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblyk konsert, jylle is my gehoor, en ons gaan een helse jol vanavond saam hee. En om te dink, hierdie hele journey het eigenlijk al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hier so, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is een song wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan om bykie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word het gedoen.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

0: Schara, taxi naar beschikbaar niet. Losse boodschap naar die biep.
1: Hallo, dat is vrijdag aan. Want allemaal zoek je, hoor jij. Dat zijn wij.

0: Ja, we zijn toen ooit naar die bergafzaak, de ABC-Dresdal, dat is nog een klein Williamse buurtdorp. Toen zien een van die mannen maar hier staan een merry-go-round in die dorp. Nou kijk, als ons wereldse mensen een merry-go-round zien, dan moet hij gereed worden.
1: En dit is precies wat ons doen op een maandagavond hier op Gaan Groot Radio. Ons rij Afrikaanse rondom Tali. Van die kant na die kant, van oud na jonk. En hou vast en geniet dit.
2: Goeienaand, baie hartelijk welkom hier op Gaan Groot Radio by Afrikaans die taal van my hart. Ek is Marius Brits en ek gaan vir jou Afrikaanse muziek speel. En dis nou nie Rocky, Bokkie, Sokkie, Baby en sulke goed nie, maar in elk geval goeie Afrikaanse muziek. Vandag is een van ons grootste componiste in Afrikaans, ons grootste dichters, grootste sangers, 70 jaar oud, Koenie de Villiers. En ek gaan nou twee van sy mooiste liedjies vir jou speel. Die eerste is Die Laaste Maal. Ek het dit al 'n paar keer gebruik met Nagmaal. En as jy nou dink, ek is nie waardig genoeg nie, ek het te veel sonde, ek het te veel foute gemaak, dan kom hierdie liedjie en hy vat alles vas en hy sê, Here, los vir my 'n plek aan tafel.

0: amarelo.
1: Eerst was alles, alles donker, om mij was dit nacht. Toe begin een luchtje flonker, en skielik was de dag, en die nacht

is een meisie, soos een vee, wat my die wysie en woorde gee. Want saam met Carla len ek grond, word elke dag een klein verbond. Ons speel gitaarkie, toormsiek, op net een snaarkie, magnifiek. Want saam met Carla len ek grond, word elke dag een klein verbond. Sy maak my woorde en sy sing, ek vind akkoorde sonder ling. Want saam met Carla len ek grond, word elke dag een klein verbond. So sit en dinkie, so fijn is sy.

Ek het vroeger vanavond twee liedjies gespeel van Koenie de Villiers, wat vandag 70 jaar oud is. En ek gaan nou nog een speel, maar hierdie is nie omdat het Koenie is nie. Hierdie is omdat het een litteken is op ons mensese gemoed wat nooit uitgewis sal word nie. En is eindelijk een baie briljante lied. Koenie de Villiers het dier die concentratiekamp begraafplaas op Betoelie geloop en eenvoudig dit wat hy op die grafstene gesien het neergeskryf en het in 'n liedjie ingewerk. Liedjie se naam Betoelie.

Albertse, 2 maanden, 2 Vroegfontein, Bloemfontein. Andries Barnard, 7 jaar, 3 Fontein, Philippoens. Cornelius Becker, 7 maanden, Gouwse Rivier, Riversdijl. Albertus Plugno, 2 jaar, Middelfontein, Smithfield. André Henning, 6 jaar, Goedehoop, Betulie. Anna Henning, 2 jaar, Willoughby, Betulie.

jaar, Tafelberg Betuli. Cornelia Botha 3 jaar, Elandsdam Koolsberg. Jacob Brits 4 jaar, Venterhoek Fourie Smit.

Vleis McVie, Esther Muller, 5 jaar, Bronfontein Betulie, Marinel, 15 jaar, Carmel Smithie, Cornelia de Tooi, 4 jaar, Treurfontein Smithie, Isaac Engelbrecht, 14 jaar, Boesmansfontein Vrooi Smith, Martijn Goed, 2 jaar, Welgegund Smithie, Louisa Jacobs, 10 jaar,